De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

3-2-7. Morgen, de PD2CZ, vanaf Neeltje Jans.

0: 2, zeker 2, zeker 2. De PD2CZ vanaf Neeltje Jans.
1: Een goedemorgen vanuit een zonnig Lelystad, PD0DVI.
0: Goedemorgen, PD2CZ vanuit een even zonnig Zeeland. Het is heerlijk weer hier en ik denk, weet je wat, laat ik mijn splinternieuw gebouwde jager eens uitproberen met 5 watt.
1: Nou, ik weet niet over welke repeater dat je binnenkomt, maar je komt er luid en duidelijk overheen. En volgens mij zit ik hier heel persoonlijk vanuit Lelystad. Ik neem aan dat jij via Goes deze kant uitkomt. Klinkt in ieder geval luid en duidelijk. PD2CZ, PD0DVI.
0: Ja, PD0D2, ik denk het haast wel, want hoewel ik luid en duidelijk binnenkom, zit er vanaf jouw kant ontzettend ruis op. Dus ik denk dat jij een directe verbinding deze kant op hebt. En ik heb de instelling op PD3 UTR staan, dus dat is zender op 144.975 en ontvangen op de 575.
1: Nou, ik heb hem hier op exact dezelfde instelling gestaan, maar... Ik zit met de antenne redelijk verdekt tussen de huizen, dus het kan zijn dat er wat aan ruis op zit. Het naam aan deze kant is trouwens Dixon Delta India X-ray Oscar November, zoals gezegd, werkend vanuit Lelystad.
0: Oké, helemaal top. Zou ik je call nog eens een keer mogen? Het begon met PD0?
1: Ja, PD0 Delta Victor India.
0: Ik heb binnengekregen PD0DT, correct?
1: Nee, is niet correct. Call is papa Delta 0 Delta Victor India. Delta Victor India.
0: Oké, papa Delta 0 Delta Victor India.
1: Helemaal correct.
0: Helemaal top. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het QSO'tje en ik ga lekker verder hobby hier ook. Ik zou zeggen, geniet van de dag en wellicht tot de volgende keer.
1: Alright, have a nice weekend. En geniet van het mooie weer op Neeltje. Succes!
0: Ja, tot ziens weer, 73.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PA-RZ, PD-0MJ.
1: Goedemiddag, PD-0MJ, PA-RZ.
0: Ah, goedemiddag, ik denk, zal eens even kijken, ja. Maar je bent er. Ja, gisteravond was ik even weggevallen, hè. Natuurlijk, s'ochtends heel vroeg naar Duitsland en... Inmiddels nog even dat ding rondgemaakt en gisteravond weer die barber knoeien en opeens ging het lampje uit. Ik heb op de achtergrond jullie nog wel gehoord. Hebben jullie nog wat op SSB 2 meter gehoord of gedaan?
1: Oh sorry, wel de goede microfoon indrukken. Ja. We hebben gisteren wel wat op 2 meter gedaan, dat wel. De QXT heb ik nog gewerkt en al wat andere stations. Frans was er ook. Die had mij wel gehoord. Maar het hield niet over, hè. Dus, ja, ik heb hem niet gehoord. Dat was, geen condities genoeg waarschijnlijk dan, hè. Ja. Ja, want die 70 centimeter doos nog een keer uit elkaar halen. Dat blijft piepen nou hoor. Maar dan is die backup batterij leeg, hè. Maar als ze niet weer inzetten, helpt misschien nog wel, hè. Dan wordt die wat stiller. Maar ik moet even zoeken. Ik moet echt nog zo'n houdertje hebben voor zo'n voor die losse batterijtjes, hè. Dan zet die erin en dan kun je gewoon een los batterijtje erin steken. Maar ja, dan moet ik even zoeken. Goed, maar voor de rest ging het redelijk gisteravond. De ene keer waren ze hard en de andere keer waren ze zacht. Dus ja, er waren wel wat openingen. Norbert 0MJ, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MJ. Ja, we kunnen het van het weekend nog wel een keer proberen met Frans ook. Gewoon even direct kijken of dat... hier misschien doorkomt. Want hij had zijn antenne toch hoger gezet.
1: Ja, die staat daar op een meter of 10. Dus, ja, dat ziet er netjes uit in ieder geval. Maar we kunnen wel even... Ja, anders moet hij dat zelf maar doen. We kunnen wel die foto doorsturen van zijn antenne. Misschien had hij dat aan jou ook gestuurd, hè? Dus dat weet ik niet. Dus, maar dat geeft niet, maakt niet uit. Maar het staat er netjes twee keer getuid. Dus, en het is koontje bovenin, dat is met die met een hele van die radiaaltjes, zo'n verticale antenne. Ja. Dus, nou is het iets klaar, hè? Dus, maar dat gaat goed, hè. Dat is zo'n breedbandantenne die dan daarop heeft staan. Dus ja, dat werkt dan wel leuk. Norbert 0MJ, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ 0MJ. Jij had een Disconia. Dat heb ik wel meer gehoord, ja. Maar dat 70 setje, dat is een piepertje van een batterijtje leeg. Ik wist niet dat erin zat, joh. Maar voor de rest heb je hem nog wel geprobeerd gisteravond, of niet?
1: Nou, die 70 niet, die heb ik niet gebruikt gisteravond. Nee, want die 100 heb ik 2, hè, dus... ik heb wel met Frans, want die dacht dat hij hier de repeater van Goes hoorde. Maar dat bleek niet zo te wezen, dat bleek andere Pieter en Zeist te wezen die hoorden. Hij dacht eerst goed, maar op 70 heb ik hier ook nog even geluisterd. Maar ik zeg, ik hoor Goes helemaal niet. En er gaat ook niks open hier ook. Dus en Goes heb ik al, volgens mij heb ik die nog een keer gehoord, hè. maar dan moet ik eens even die andere set neerzetten. En dan, kan ik dan CT6 toontjes inzetten en dan kan ik wel even luisteren.
2: Ja.
1: Maar goed, zo werk. Weet heb ik die hier nog niet voor, dus dan kijk ik ook al die repeaters niet naar die hier in de omgeving staan hoor, dus dat valt allemaal wel mee, Norbert. Ja, en er wat Belgische repeaters, die zijn hier ook knijthard altijd, hè, dus daar heb je niet voor nodig, hè, geen toontjes, niks, hè, dus dat gaat altijd open. Dat is ook wel leuk. P0MIA, P1HRZ.
0: Ja, dan ben ik nog vanuit de Boskoop. Dan had ik altijd, dat was op 700 geloof ik. Antwerpen kwam dan altijd goed binnen. Dat weet ik nog, ja. Dat is alweer een tijd geleden. Die zal er best nog wel ergens zitten, rond die frequentie. Maar die was altijd ook wel aardig hard. Dus... Nee hoor, ik wacht het af even en ik zag net de beschrijving, maar als het goed is zit er ook een Nederlands-Engelse handleiding bij, hè. Dat had ik gelijk nog even net opgezocht. Dus, maar je kan hem altijd downloaden natuurlijk. Ik wacht het gewoon even af. Je hoort het hele verhaal straks weer. Ik heb de spijkermat al klaar liggen, want dan moet hij wel stoppen. Nee, geintje maar. Ik weet wel, je moet wel een beetje in de buurt blijven, want anders reizen ze gelijk door. Hè? Want je moet de handtekening zetten, op die manier. Het is PD0MIA.
1: Ja,
0: Roger.
1: Ja, daarom. Ah, maar die rijdt niet voorbij, hoor. Wel, nee. Dat gaat ook goed hier over. En ondertussen eventjes... Heel plat naar een batterijtje aan het laaien, maar ik heb hier één die blijft gewoon... Het blijft nul, 16. Maar even resetten. Ja, die in huis hier ook wel die lopjes met batterijen allemaal. Oplaadbare dingen. We gaan best lang mee hoor, dus En ik heb achter de bel weer een batterij in gedaan, hè. Maar ja, die gaat eruit, want die dingen die vreten batterijen. Ja, dat blijft laaien, dat ding, hè. En als je moet bellen, belt hij niet, hè. Dus ik ga het net als voor. Gewoon een eentje met dat botteltje halen, hè. Die steek je zo erin en die dokter die is draadloos verbonden, hè. Dus dat gaat altijd goed, hè. Oké. Nou, verder heb ik ook niks aan deze kant. Nou, ga rustig afwachten. Ik ga het zelf horen. Norbert 0MIA, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MIA. Jij hoort het straks vanzelf, hè. Ik geef wel even een gil. En dan praten we nog wel even verder. Goed, ik wacht even met boodschap. Ik moet nog een boodschap doen. En dan... Maar dat doe ik nu even niet. Want stel je voor dat hij er al voor de deur staat. Dan ben ik weg. Dus dat is helemaal niet lekker. Dus, maar je hoort het allemaal zo nog wel. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Nou, is goed. Hoort vanzelf wel, Norbert. Ja hoor. Oké, nou, succes. En dan gaan we wel voor. P1 LMI, P1 AZ, dan maar weer even keurig. Zij, hij.

0: Ja, oké. Okay. Hey, groeten. Ja, hij viel even weg. Ik weet niet wat dat was. We spreken.
1: Ja, is goed. Tot straks.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: goedemiddag.
1: Ah, goedemiddag. Nee, dat was het pakketje van de set, hè. Ik ga hem straks wel even, ik moet nog even boodschappen doen. En ik heb nou ook weer een doos erbij gevogeld voor die klomp. Je ziet het, hij is te groot om in één doos te doen. Dus ik ga dat even haar fijn inpakken vanavond of morgenochtend. En dan doe ik hem... morgen zullen ze ook al open zijn om in te leveren bij de Primera. En dan doe ik hem wel even weg. Maar je zag de foto van de klomp, toch?
0: Ja, we hebben hem gezien. Hij wilde hier. Die zat al mooi te glinsteren, dus. Ze is hier wit hartstikke mooi, hoor. Nou ja, we gaan het zien. Ja, ik vind het ook wel leuk trouwens. Maar je zit wel binnen, dus dat begrijp ik eruit.
1: Wat zei je? Een HZ, nu lem jij.

0: u weer weg. Oké. Okay. Nou, ik zal even kijken of we een beetje vermogen bij maken. Misschien dat dat het, het heuvel is. Even luisteren. 0MJ1HRZ.
1: Ja, opeens was je weg, hè? Of het ligt aan de repeater ergens. Ik weet niet hoe het lopen bij jullie via Vlissingen. Ja, dat groes, dat werkt niet meer. Dat zei je gisteren. Ja, ik weet niet hoe dat systeem verder loopt. Ik denk Vlissingen dan, of niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Via Vlissingen. Dat lijkt wel af en toe dat hij uitgaat, hè. Maar ja, geeft niet. Nou, ik vroeg net, je set is al binnen dus.
1: Ja, de set is binnen, alleen de doos zit nog dicht. Ja, ik heb de klep wel open gemaakt. En daar zit gelijk de hele handleiding in, in alle talen. En hebben ze een aparte Nederlandse bij gedaan, hè? Dus dat is altijd mooi. Ook voor de MK2 gelijk, hè? Staat er gelijk achter. Dus ik ga eerst nog even een boodschap doen. En dan ga ik hem wel even verder uitpakken. En dan hebben we nog wel contact ergens. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Nee, is prima. In ieder geval gefeliciteerd, hè. Ja. Oké, okay, nou, ga lekker boodschappen doen. Ik hoor het vanzelf wel, jongen. Toch hebben we geen haast, dus we gaan het vanzelf horen. Oké, okay, ik zeg groeten, 73. En we spreken elkaar. 0MJ af en uit, 1HRZ.
1: Oké, okay, goed aan Wil daar. Bij hoi.
0: Oké, okay, hoi.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Ja, goedemiddag. Dit is Papa Delta 2, jullie uit Alpha November. Ik was wat aan het doen, dus ik heb het even niet goed opgeschreven. Of niet op, nog niet opgeschreven. Dat is beter. Op de A16, dat is mooi. Dan rij jij denk ik in het zuiden van het land over. Toen had ik geen volume.

0: Goedemiddag, dat station op de A16 rijdt. Dit is Papa Delta 2, Juliet Alpha November.
1: Ja, goeiedag. Deze kant is PD1HD en OV.
0: Ja, dat heb ik. PD2. En dan laatste was ik kwijt. Goedemiddag. Ja, A16 hoorde ik. Ja, ik ben niet mobiel. Ik was bezig met mijn webpagina en dat wilde er niet pakken. Dus ik moet iets anders maken. Het moet in CSS-stijl zijn. Nou, daar ben ik niet handig in. Dus gaan we weer verder rommelen. En is het nog druk op de A16 over?

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Hey, goedenavond. Dit is Papa Hotel 0 Bravo, PA0BE, Bert vanuit Dordrecht.
1: Goedenavond, Papa Alpha 9 Tango, Yankee Tango.
0: Papa Alpha 9 Yankee Tango Tango, als ik het goed heb. PH0B, Bert, uit Dordrecht. Ging even een beetje snel hoor. Vraag nog even een keer de roepletters.

0: Wat gek dat hij niet er is toekomt. Ja. Ik ben Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike.
1: Ja, zo. Papa. Delta, nummertje. Sierra Alpha Mike. Je had het wel. Nee, goedenavond. Ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Misschien dat ik een setje uitvind of zo.

0: Ik ben Nathan uit Heemskerk. Ja, ik woon op de grens Heemskerk-Beverwijk. Nou, Beverwijk is natuurlijk wel bekend van de Tata Steel. Nou, er komt vaak genoeg in het nieuws, dus dan weet je wel waar het over gaat. Dus dat is mijn QTH. Ik woon hier vierhoog. En werk nu met een antenne Comet GP5 70 centimeter 2 meter antenne. Die staat hier op het balkon. Ik zit op de bovenste verdieping van het appartementsgebouw. Dus hij steekt boven het dak uit, de antenne, dus je kan lekker ver werken op die manier. Dat is mijn antenne situatie een beetje. Microfoon, retour.
1: Ja, ik doe zelf papa ook nog een brave enkel retour. Ik heb op de een of andere manier een heel stuk van je koeien zou moeten missen. Dus ik weet niet hoe het kwam, maar het leek net of de omzet erbij zou hangen, over.
0: Oh. Meestal doet deze het wel. Nou, ik zei dat ik een Comet GP5 2,70 meter antenne op het balkon heb. Op het bovenste etage van het appartementgebouw. De antenne staat boven het dak uit. Mijn naam is Nathan, zei ik ook. Papa Delta 5 Sierra Alpha Mike microfoon retour.
1: Ja, Cruzon, die heb ik al meegekregen. PD5 SAM. Ik zit ook op een appartementencomplex. Maar iets hoger. Ik zit 10 hoog, maar nog niet op de hoogste. Dat is 14 hoog. En ik gebruik hier een klein draaibaar antennetje. Een LPDA antenne. Logperiodiek array. Dat klinkt heel dreigend. Maar zo groot is ze niet. En dat. Dat gaat prima hoor. De hoogte. Natuurlijk een stuk mee. Alleen de achterkant van het gebouw is wat lastiger. Dan moet ik dan erheen. Maar vooralsnog lukt dat wel. Nou, de naam aan deze kant is Bert. Bedankt voor de Romeo Tango. En ik had het ook meegekregen in de Nathan. Jawel. Nou, vooralsnog een goede avond van PNLBE. Bert uit Dordrecht.
0: Ja, Papa Delta 5 Sierra Alpha Mike. Retour. Het klinkt goed. Ja, jammer dat je daar niet op de bovenste zit. Ik zit inderdaad een stuk lager, maar wel de bovenste. Dus dat is natuurlijk wel weer leuk. Dus, bijzondere. Het is maar wat is de definitie van bijzonder. Maar mijn situatie is wel dat ik, dat staat op mijn QRZ-pagina ook, dat ik visuele beperking heb. Dus al mijn apparatuur werkt met spraak, alle bediening en alle computersystemen hebben braille en spraak hier. Dus zo werk ik dan een beetje om het spul gaande te houden. Ik heb ook met mijn smartphone kan ik via de camera ook dingen voor laten lezen en laten beschrijven. Er ligt hier ook als extra nog een oude telefoon die ik helemaal voorzien heb van software om dingen voor te laten lezen en te beschrijven. Altijd handig in het geval van, je mocht niet weten. Zou zelfs allemaal op powerbanks hier kunnen draaien, dus zelfs zonder stroom zou het allemaal kunnen draaien als het moet, maar gaan we maar niet vanuit, maar het kan. Nou ja, goed, dat is een beetje mijn situatie. Maar weer even aan de tour. Dit is PD5SAM.
1: Ja, kun je zo. PD5SAM. Wat houdt op braaf even aan de tour. Ja, alles 100% meegekregen nu. Het gaat nu gewoon goed. Dus ja, ik weet ook niet wat er in het begin even fout ging. Maar toen leek het of je geen audio had. Maar het kan ook zijn dat er een draag gewoon overeen stond. Ik weet het niet. Simpelweg. En ja, mooi dat je toch wat technische oplossingen hebt voor omdat je toch nog in ieder geval deze hobby kan bedrijven. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, ik neem aan dat iemand dat allemaal voor je installeert en aansluit en zo. Dat je dat, eigenlijk meer, ik zal de vraag anders stellen. Wie is het op het idee gekomen om dat zo in te richten van Papa Houten op Ravenwerk?
0: Ik ben eigenlijk, technisch genoeg om eigenlijk het meeste gewoon zelf te doen. Ik heb zelf gewoon een laptopje gekocht en daar Ubuntu op te zetten met, daar zit gewoon een spraakfunctie al in de toegankelijkheidsinstellingen. Het leuke is als je Ubuntu opstart en je weet welke sneltoetsen je moet indrukken, dan heb je gewoon spraak. En Braille, als je dat wil, als je je Braille leesregel aansluit, en dan het hele installatieproces wordt gewoon uitgesproken. En ja, ik kan natuurlijk her en der wel wat hulp gebruiken. Ik zit hier, we hebben hier in IJmuiden, hebben we sowieso de radioclub waar ik lid van ben. Ik hoef daar ook alleen maar te vragen, kan iemand dit of dat doen? En dan is er eigenlijk altijd wel iemand die kan helpen. Ik zet me niet echt vast op één iemand wat dat er gaat. En als ik echt iemand denk van, ik wil echt bepaald iemand, dan is dat, dat is ook in IJmuiden. Er is een zaak, dat heet BCI Communications. Dat is vandaan en daar, die helpt wel meer mensen met een visuele beperking. Het is gewoon een winkel hoor, voor iedereen, maar die heeft toevallig veel ervaring met klanten met een visuele beperking. En dat is ook allemaal radio gerelateerd. Het gaat ook allemaal over. Dat zijn dan ook andere radiocent-amateurs die ook een visuele beperking heeft. Die Daan heeft, is gewoon ziend hoor. Maar, en die winkel is ook gewoon voor iedereen. Het is niet zo dat het een speciale winkel is, maar ja, die eigenaar van die winkel heeft gewoon veel ervaring met mensen met een visuele beperking. Dus, en daarnaast, bij de Veron, waar ik dan ook lid van ben, heb je ook zo'n groepje van, hoe noem je dat? Gehandicapte radiocentamateurs, de CGR, de Commissie Gehandicapte Radiocentamateurs, die hebben dan zo'n heel groepje. Daar zit ik dan ook bij. We hebben een WhatsApp groep ook en een, dat wordt ook allemaal voorgelezen door mijn Android apparaat, dus middels Talkback. Ik weet niet of je een beetje software, of je een beetje thuis bent in software. Maar het hele spul draait op Android. En daar draait dan Talkback op, dat is spraak, de screenreader. En daar wordt WhatsApp en alle berichten door voorgelezen. En daarmee kan je ook schermpjes van apparaten mee lezen. Hè? Dus middels de camera, SP speciale software kan je dat soort dingen ook uitlezen. Dus, nou, ik hoop een heel uitgebreid antwoord. Ik hoop dat het een antwoord is op je vraag. Microfoon, retour, PD5 Sam.
1: PD5 Sam, nee, helemaal duidelijk. We staan alleen een beetje versteld van dat het allemaal zo gaat, hè. Dat je dat uiteindelijk met spraaksturing en spraakvertaling en dan nog breienvertaling. En... ja, het is nog wat. En mooi dat dat mogelijk is, ja. Software, ja, ik ben niet echt een softwarekenner of zo. Ik ben meer van de analoge elektronica. Daar ben ik best wel redelijk van. Dat ben ik het zelf. Ik bouw ook veel zelf. En dat zit meestal wat digitaal nu doen is SDR. SDR radio. Ik heb SDR ontvanger aan mijn zendspul gekoppeld. Dus ik ontvang digitaal en dat, wat toetjes die daarbij nodig zijn. Maar ik ben beslist geen software expert. En in Muiden, ik ben er onlangs nog geweest bij, die zou je dan ook wel kennen denk ik, hè, bij Harry. Ik kon even kwijt, maar die is... die ging wel van de radioclub het opperhoofd, als ik het goed begrepen had. Dus vandaar, Nathan, microfoon maar weer even retour, PD4 Sam van PR0B.
2: FVP.
0: Ja, we hebben PA5VPM gehoord. Mijn koor is PD5. SAM, je zei PD4, maar het is PD5. Papa Delta 5 Sierra Alpha Mike. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, ieder zijn ding natuurlijk. Dus maar goed, middels een screenreader, dat geldt voor de computer ook, wordt dus alles voorgelezen. En, met braille voorzien. Ik geef. Vicky heeft het woord, PA5WPM. Dit is Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike.
2: Goedenavond, PA5WPM. Ik hoor je net van. Ik heb het inmiddels voor elkaar om wiskundige symbolen te tonen op een webpagina. En, dat is heel belangrijk, de instructies te geven richting de screenreader, dat hij hem goed voorleest. Dus een grote stap.
0: Oké, goed, Vicky. Dan wordt het tijd om... het wordt nog niet tijd, maar ik hoor wel dat goed nieuws. Dan gaan we... ik hoor het wel van je wanneer ik kan gaan testen met mijn spraak en braille en toestand. Dus... mooi. Wat moet ik zeggen? Ik geef de microfoon weer even retour. Dan geef jij maar weer even aan... ik heb de naam bij. Even voor Vicky de microfoon. Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike.
2: Ik breek gewoon bot in PR5FM. Ik weet niet wie het andere station is, die geef ik zo de microfoon. Maar goed, dit is de stand van raken nu. Dus ja, morgen maandag ga ik werken aan het tekenen van een grafiek. En dat ding scannen met audio. Kijken of dat voor elkaar kan krijgen. Als dat wil, dan ga ik echt tekst schrijven.
0: Oké, dan... dan hoor ik dat wel. Hou me maar op de hoogte. Helemaal goed, Vicky.
2: Oké, microfoon naar het onderstation PR5VPM. Op luisteren.
1: Ja, ik u zo ook een goedenavond. PA5 woorden per minuut. WPM, ja. Ezelsbruggetje en PD5 Sam. Ja, het is zo automatisch dat ik 4 Sam zeg, maar dat komt omdat we hier in de regio ook iemand hebben die ook Ja, dezelfde lettertjes heeft, alleen een ander cijfertje. Dus vandaar, maar ik zal wel proberen om het niet meer fout te zeggen. Ik heb het ook eventjes opgeschreven, want ik heb een hele latent geheugen, zoals dat heet. Maar ja, nogmaals, ja, heel indrukwekkend dat het allemaal kan. Dat het ook allemaal functioneel is. Want als ik het dus goed begrijp, kan je gewoon programmeren met spraak. En je had het over Ubuntu, nou, dat weet ik toevallig. Want Ubuntu, dat een soort Linux onder Windows is of zo, iets in die trant. En ik weet ook dat je voor Linux, dat je allemaal commandregels moet gebruiken. Is dat... Maak je daar ook gebruik van of zit daar ook weer een soort interface tussen? Van papa ook in uw brave Wekko.
0: Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike. Ubuntu is een Linux distributie. Jezus, ik kom niet echt op voor. Ja, dat is dus Linux. Je kunt gewoon, weet je wel, als je kan gewoon grafisch werken. Wel gewoon, als je gaat internet, dan kan je gewoon klikken op Firefox of Google Chrome of welke browser je er maar op hebt staan. Standaard staat er Firefox op, maar je kan ook iets anders erop zetten, uiteraard. Maar je kan heel veel dingen ook in de command line doen, inderdaad. Dat is voor een blinde natuurlijk wel een feestje, want dat is natuurlijk allemaal tekst. En dat kan allemaal netjes uitgesproken worden. En in braille weergegeven worden. Dat is natuurlijk wel heel handig. Het is niet zo dat ik geen Windows kan gebruiken. Want met een screenreader kan je gewoon de hele user interface wordt gewoon alle tekst op het scherm wordt gewoon voorgelezen. En middels sneltoetsen kan je allerlei verrichtingen doen. En dat is op de telefoon ook. Het wordt allemaal uitgesproken als je met je vinger over het scherm gaat. En als ik dan iets wil openen, moet ik dubbel tikken. En dan opent hij het. Dus dat is natuurlijk zoals het in. Dat werkt zowel bij Android als bij iOS. Apple, die hebben die functies allemaal aanwezig, dat hoef je alleen maar in te stellen, dat is wel het mooiste. Dus ik weet nou niet of nou je vraag helemaal beantwoord is, dus microfoon weer even retour, dit is PD5 Sam.
1: PD5 Sam. Nee, duidelijk beantwoord. Want ik vroeg me eigenlijk af, hoe doe je het dan met die commandregels? Het is natuurlijk zo, het is tekst, het kan voorgelezen worden. En als je het uitspreekt, dan kan het ook weer letterlijk dat tekst vertaald worden. Dus misschien is dat nog wel eigenlijk een nog eenvoudiger stap als dat je van grafische plaatjes wat moet gaan doen. Dat lijkt me wat ingewikkelder als je een grafisch iets krijgt, een plaatje of zo, dat je dat is natuurlijk wat moeilijker om dat te vertalen. Hè? Klik links of klik rechts of zo, of een icoontje wat je aan kan klikken of zoiets. Ik weet niet of ik dat juist zie hoor. Juist interpreteer. Ja, moeilijk om dat uit te drukken, want ik probeer me er een voorstelling bij te maken. Dus dat is even waar dit om gaat natuurlijk. Dat, probeer je me voor te stellen hoe je daarvoor zit en wat je dan doet. En wat dan de interactie. Ik vind het indrukwekkend. Ik vind het ook knap. Dat het allemaal kan. En voor jou denk ik wel een uitkomst. Kan je zeker met deze hobby wel gebruiken. Van papa Hotel op Bravenwerk ook.
0: Ja, papa Delta 5 Sierra Alpha Mike. Ja, dan kom je op het technisch gebied, maar hoe ga ik dat uitleggen? De hele user interface van Windows, Ubuntu, Chrome OS, besturingssysteem. Die kan je uitlezen, alle knoppen en pictogrammen en alles wat je nodig hebt. Keuzerondjes, noem maar op, aankruisvakjes. Zijn gelabeld, tenminste als het goed is, als de maker van de software goed zijn werk heeft gedaan. Is alles gelabeld, textueel. Dus dan hoeft de screenreader, die selecteert het met de screenreader, die leest die tekst voor. Of toont het in braille natuurlijk, hè, want ik heb hier ook een leesregel op mijn bureau staan. Die kan het ook in braille kan hij het tonen. Maar het wordt ook uitgesproken. Alles wat hier in de regel staat, wordt ook uitgesproken. Dat is op internet ook, hè. Daarom als je op social media iets plaatst, dan wordt er ook vaak gevraagd, weet je, als je een afbeelding plaatst, wordt er ook gevraagd om er een textuele beschrijving bij te zetten. Dat is zodat je ook als blinde een beetje meekrijgt wat er op zo'n afbeelding staat. Hè, dat het een label meekrijgt, dat de screenreader er iets mee kan. Dat lijkt voor een ziende natuurlijk een beetje onzinnig, maar dat is juist voor als je het niet kan zien. Dan heb je toch een beetje een idee wat er op zo'n afbeelding staat. Dus dat is het ene. En het andere is de karakterherkenning, OCR. En dat herkent, hè, als ik bijvoorbeeld met mijn camera van mijn telefoon ergens op richt, dat wordt dan voorgelezen, dan wordt de tekst, de optische, weet je wel, de optische, hè, wat hij ziet, wordt herkend en in tekst omgezet en dat wordt in braille ingetoond of in spraak weergegeven. Ik doe even een piepje. Dus dan wordt het in spraak weergegeven of in braille getoond. En zodoende kan je dat ook gebruiken, zeg maar. Hè? Of een afbeelding die je op in je telefoon hebt staan, kan je de tekst eruit halen. Je kan zelfs tegenwoordig met AI kan je de afbeelding ook helemaal laten beschrijven. Dus dat gaat natuurlijk technisch nog veel dieper. Dus dan ga je echt herkennen wat er in zo'n afbeelding staat. Of er een hond op de afbeelding staat, of een kat, of een mens, of weet ik veel. Mooie bomen of zo, weet ik veel. Dat kan ook beschreven worden tegenwoordig. Dus ik hoop dat het even duidelijk is, want het is weer een heel verhaal. Dus ik stuur de microfoon weer even retour. Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike. Oh ja, Sam is mijn hulphond. Mijn, officieel heet het een blinde geleide hond. Maar, dus dan weet je dat ook weer. Microfoon retour.
1: Ja, en ik hoorde wat testen 1, 2 over de uitgang heen komen hier. Dus degene die wat wil testen, even je shift erin zetten, kan je meepraten. Nee, duidelijk. Ja, je gaf zelfs een antwoord op de vraag die ik nog niet gesteld heb. Dat AI daar ook een aandeel in kan hebben. Dat is natuurlijk een heel krachtige tool om dingen te beschrijven. Ga even kijken wie dat was of er iemand zich wilde inmelden. Dit is Papa Anton op Raperekko, PNOD, Q-Zoot met PD5 Sam. En op de andere site hadden we nog PH5 WP. Heeft u wel inmelden? Ga je gang.

0: Die doet het niet.
1: Zullen we maar zeggen.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, wel en bijzonder eigenlijk. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar dit is wel een hele mooie toepassing zo. En uitgebreid, dat gaat. Zeker. Oké, nou, microfoon hebben we even retour. PD5 Sam van Papa Hotel op Bravo Echo.
2: Ja, PD5 Sam. Ja, wat ik al zei, Sam, dat heb je misschien niet meegekregen door die test van iemand. Sam is mijn hulphond, of eigenlijk beter gezegd blinde geleidehond. Die is al behoorlijk op leeftijd. Hij moet ook... hij is behoorlijk... ruim 11 jaar. Nou, voor een hulphond of blinde geleidehond is dat oud. Dus ik ben wel weer op zoek samen met een coach om een hond erbij te nemen die de taken kan overnemen. Maar goed, dat is allemaal wat moeilijker als dat van tevoren bedacht was. Ook omdat ik dat allemaal in eigen beheer doe. Want normaal ga je gewoon naar zo'n hulphondenorganisatie. En dan, vraag je daar een hond aan. Maar ik doe dat allemaal in eigen beheer. Dus ik heb wel contact met een hulphondencoach. En die adviseert mij daarin en kan mij helpen met de training en met dat soort dingen. Dus weer een heel ander verhaal. Ja, ik raak niet uitgesproken. Ja, ik werk hier ook in Velsen Noord bij In het Donker Gezien. Dat is zo'n ervarings... plek, zeg maar. Alles is... alle ruimtes binnen zijn donker gemaakt. Dan kan je dus als ziende ervaren hoe het is om eventjes tijdens die tour om even je ogen niet te kunnen gebruiken. Om eventjes op je andere, daarom heet het ook in het donker gezien. Dus je ziet eigenlijk met je oren en met je reuken, met je gevoel en zo. Dat is voor ons het zien, dus... vandaar, dus je ervaart eigenlijk hoe het is om je ogen eventjes niet te kunnen gebruiken. Dat doe ik als werk. Dus deze uitleg die ik hier nu geef, ja, dit is natuurlijk wel behoorlijk technischer als dat ik daar geef hoor. Maar ik ben wel gewend om dit soort dingen uit te leggen en mensen een beetje bewust te maken van... Dit soort dingen. Dus ik heb... Ja goed, het is mijn werk om... Alleen dan is het natuurlijk wat meer alledaags en wat minder technisch. Dus, maar goed, dit is nou eenmaal een technische hobby. Dus dan vind ik het ook leuk om een beetje technische praat te houden. Ja, microfoon maar weer even. Retour, Papa Delta 5, Sierra Alpha, Mike.
1: Ja, kies op. Papa Delta 5, Sierra Alpha, Mike. Dan ben ik eigenlijk benieuwd naar één ding. Ben je van je geboorte af al blind of heb je ooit wel iets kunnen zien over...
2: Ja, uitgepiept. Ja, dus. Ik heb Vanaf mijn geboorte ben ik al, tijdens mijn geboorte is er door allerlei infecties en complicaties is dat, ja, ben ik eigenlijk ja, blind geworden. Dus ik weet ook niet beter. En het enige wat ik nog een beetje waar kan nemen is wat licht en donker. Vandaag was het natuurlijk een behoorlijk lichte dag, hè? Mooi weer, zon schijnt. Nou ja, dat krijg ik dus wel mee. Maar ja, ik kan niet dingen zien verder of zo. Het is alleen licht, donker, hooguit wat schaduwen, dat soort dingen. Dus dat is een beetje wat ik waarneem. En dat is dus al mijn hele leven. Microfoon retour.
1: Ja, kun je zo. PD5 Sam. PH0B retour. Ja. Ja, goed, dan heb je dan dus enige lichtindrukken. Het enige waar ik een beetje een keer met het fenomeen in aanraking gekomen is, dat was tijdens het werk wat ik ooit gedaan heb. Dat had te maken met elektromagnetisme. Daar ben ik ooit eens een keer in een buitenland geweest waar ze onderzoek deden naar hoe kunstmatig gezichtsvermogen te creëren bij mensen die nog wel oogzenuwen hadden die intact zijn, maar waar het oog zelf niet meer is of beschadigd of in ieder geval. En wat ze daar deden is dat er werden mensen die met gewoon goed gezichtsvermogen werden voor een scherm neergezet. Er werden allerlei zaken op geprojecteerd. En dan probeerden ze met heel veel magneetlusjes hersenimpulsen op te vangen. Dat werd allemaal gelogd in een hele grote database. En dan werd dan als het ware de combinatie tussen...

0: meer van gehoord hoor. Voor mij is er nog niet echt. Ik zet dit even zachter door. Voor mij is er nog niet echt iets. Ja, wat ze bij mij toe kunnen passen. Bij mij is ook zo'n beetje alles wel beschadigd. Dus ja, dat heeft gewoon te maken met hoe dat destijds ging. En destijds was er natuurlijk nog veel minder kennis als vandaag de dag. En ik weet ook niet hoor, hoe dat is als je in ene week kan zien. Volgens mij, ik hoor ook wel eens van mensen die dat overkomt, die dan zeggen, ja, er komt zoveel op me af voor in ene, waar ik nooit mee heb leren omgaan, dat ook wel eens, je moet alles opnieuw leren zien eigenlijk. Dat is, is dat natuurlijk per persoon wel weer anders natuurlijk. De ene die pikt dat op en de andere niet. En de andere met moeite, ja. Iedereen is verschillend wat dat er gaat. Dus, maar ik was er wel bekend mee. PD5 SAM, microfoon retour.
1: Ja, kus op. PNLB retour. Ja, nou ja, ik... Het was in Tsjechië, dat onderzoeksproject, waar ze letterlijk in figuren tegenaan liepen, was de tram. Ik zou zeggen, wat heeft dat er dan mee te maken? Maar die zenuwimpulsen die worden door van kleine loopantennetjes wordt dat opgepikt. Zo'n kleine 200 in aantal, dus dat zijn er best veel. En wat ze dus... tegenkwamen is dat ze de bewegingen van de plaatselijke tram in beeld kregen. Dus een tram die trekt flink van stroom met een groot leidingnet. En dat veroorzaakt krachtige magneetvelden. En dat gaat een verstoring op die oppiksensors. En daar ben ik dus bezig geweest met collega's van mij ook. Maar dan een magnetisch afgeschermde kamer te creëren, zodat ze dat onderzoek verder konden doen. Op zich geen sinecure hoor, dat best een pittig project om het voor elkaar te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt. Specificaties zijn gehaald en hoe ver het nu staat met het onderzoek, ik heb geen idee. Ik ben eigenlijk een beetje contact verloren. Maar wat ik zei al, 16 voet container vol met computerapparatuur. En dan dus dat was nog lang niet zover dat het zeg maar een kastje in de broekzak werd over.
0: Nee, inderdaad. Ja, het is natuurlijk ook denk ik wel een kwestie van tijd. Dat we daar een keertje echt iets mee kunnen. Ik vind het wel heel boeiend hoor, dat zeker weten. Ja, en dat er dan zo nog wat van die dingen zijn waar je nog, ze moeten daar nog oplossingen voor vinden. Ze moeten er iets mee. Ja, en invloeden van buitenaf, dan moet je natuurlijk, als je er... En met zulke technologie echt op straat gaan lopen om de wereld te kunnen waarnemen, moet het er natuurlijk ook wel tegen bestand zijn. Je kan zeggen, ik ga in een kooi van Faraday zitten en daar zitten prutsen, maar je moet natuurlijk ook weten wat er echt speelt natuurlijk. Dus in die zin, heel boeiend, heel boeiend. En als ze dan weer eens horen dat ze ergens weer iemand hebben kunnen laten zien door wat voor ingreep dan ook. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke... Ja, dat is natuurlijk ook gewoon weer hartstikke positief. Hè. Dat is gewoon... door een operatie of door een techniek of door wat dan ook. Je hebt natuurlijk tegenwoordig die speciale brillen natuurlijk ook met die camera's die van alles voor je kunnen beschrijven.

0: Dat is eigenlijk dezelfde technologie wat in mijn telefoon zit. Zit dan in een bril. Nou, ja, het gaat allemaal gewoon heel, er is heel veel vooruitgang en verandering. En, boeiende tijd zijn dit. Microfoon, retour, PD5 Sam.
1: Ja, ik is op PDV, Sam. Appauto, daar werken we retour. Ja, nou ja, in de kooi van Faraday, dat was trouwens daar voor de testopstellingen. Omdat er was dan helemaal niet van plan om 200 elektrodes te implanteren bij de proefpersonen. En het uiteindelijke idee erachter was, omdat dus iemand die dus geen gezichtsvermogen heeft, om daar wel direct op de zenuwbanen te gaan injecteren. Maar voor de test en voor het registreren, dat is natuurlijk ingrijpend. Dat ga je niet doen. Dus vandaar dat het met opklikbusjes gedaan werd. Wat ik overigens nog heel erg knap vind, hoor. Dat zijn echt minuscule signaaltjes, hè, die daar afgetapt worden. En dan moet het nog opgeslagen en geïnterpreteerd worden. Dat was de grootste uitdaging om een verband te leggen tussen een beeldsignaal zoals dat door een camera wordt gescand, een camera die scant, en dat dan te vertalen naar een formaat wat met de oogzenuw gelezen kan worden. Dat was nog de grootste uitdaging. Daar ging dat hele onderzoek eigenlijk over, van Papoten op Radenwijkhoven.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk iets. Ja. wat moet ik erop zeggen? Ik vind die ontwikkelingen wel heel hard gaan. Hè. Voor je het weet is er wel, op een gegeven moment is er gewoon een doorbraak. Ja, en dan kan het in één hard gaan, hè, met dat soort ontwikkelingen. Dus ze dan toch, ik weet ook niet. Ik ben, wat dat gaat niet beter als de mensen die daar mee bezig zijn, maar als ze dan toch een weg vinden om dat toch voor elkaar te krijgen. Hè? Dus ben je wel weer een heel stap verder, microfoon retour.
1: Ja, voorzeker. Het zou mooi zijn, hè, als dat ook nog dan breed beschikbaar wordt. Dat is natuurlijk met dit soort dingen altijd een wel een punt. Het kan bedacht worden, het kan uitgevonden worden, ontdekt worden, hoe je het nou wil beschrijven. Maar dan moet het nog een keer uiteindelijk in de markt gezet kunnen worden, zoals dat dan mooi genoemd wordt. En voor iedereen die dat nodig heeft bereikbaar te maken. Dat zijn vaak wel de processen die nogal een hoop tijd kosten en geld. Maar ik weet dan dat er aan gewerkt werd toen, en dat, vandaar dat ik het ook even opmerk, het was iets heel bijzonders om daar wat meegemaakt te hebben. Dus ik heb een beetje van de binnenkant wat informatie gekregen, tenminste, een beetje, we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe ze dat doen. Het schijnen allemaal vrij laagfrequente signalen te zijn waar dit om gaat. Het is niet zo dat dat met 9 hertz gaat of zo. Dat is allemaal in het kilohertz bereik. Die ruimte, afschermingsspecificaties, die waren gespecificeerd tot 2 kilohertz. Daarboven was dat eigenlijk niet interessant. Dus die signalen die zijn ook nog vrij laag frequent. Ga ik er maar vanuit. Nou, hoe dat echt precies werkt, de fysica erachter, dat is ook voor mij acacadabra. Ik vond het alleen wat dat we het kunnen ontrafelen van papa ook en op Ravenwijk ook.
0: Ja, inderdaad. Dit is Papa Delta 5 Sierra Alpha Mike. Ja, inderdaad. Ja, die frequenties, ja goed, ja. Nou ja, ik vind het allemaal wel heel interessant. Ik ben sowieso wel een beetje van al die technologische dingen hoor. Dat niet alleen op dit gebied hoor, maar ook gewoon ja, wat we tegenwoordig toch allemaal wel weer kunnen. Dat, dus toch wel een hoop mogelijk. Ja, alleen soms heb je dan wel dat je ja, toch wel dat je hier in Nederland toch wel wat ja, met dit soort dingen zijn ze wel best wel vooruitstrevend, maar ja, met sommige dingen lopen we toch ook wel jaren achter. Dat met een boel dingen moet ik eigenlijk wel zeggen. Dat, dan is het in Amerika of waar ook de wereld, zijn ze dan nog veel verder dan hier in dit deel van de wereld. Dat, dat vind ik dan nog wel eens. Ja. Ja, daar is niks aan te doen natuurlijk, maar ja. Nou, ik stuur de microfoon maar weer even retour. Dit is PD5, Sam.
1: Ja, met een kiertje. Papa Houten op Bravo Echo. Ja en nee. Er loopt heel veel weg uit Nederland, helaas. Dus in die zin, maar vergis je niet, hè. We hebben heel veel toptechnologie komt hier wel vandaan. Hè. Denk bijvoorbeeld maar aan ASML. Dat is een typisch ja, Nederlands bedrijf uiteindelijk. Voortgekomen uit een gloeilampenfabriek. Maar dat is wel high-tech ja, wereldwijd niemand die zover is, hè. Zeker niet met ultraviolet. Een hele kleine schaal componentjes met een lithografie in een chip branden, zou ik maar te zeggen. Dus dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden. En zo zijn er wel meer te bedenken. En ja, dat project waar ik het net over had, dat. Dat was in de Tsjechische Republiek, maar wel met de Europese steun. Dus dat, maar Nederland zit best wel, ja, we zijn best wel goed vertegenwoordigd als het gaat om high-tech. Alleen commercieel worden we de loef af. Het gaat allemaal naar het buitenland van PNLB.
0: Ja, PD5 Sam. Ja, ja, dat we hebben ook een hoop wel natuurlijk. Dat is natuurlijk wel zo. Die chipmachines en dat soort dingen. Maar toch ook wel een hoop niet hoor. Dat vind ik wel jammer. Maar ja goed, je kan ook niet alles hebben. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Je moet ook niet alles willen, denk ik. Dat, maar... Ik vind wel dat ze dat soort bedrijven, ASML en nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, dan moeten ze wel echt, dat moeten ze echt hier in Nederland houden. Ja, niet dat straks ook allemaal weer in, weet ik veel wat voor handen, Amerikaanse handen of Chinese handen of... ja, dat is, ja, dat, daar moeten we wel op letten dat dat niet gebeurt. Ja, misschien wil ik ook te veel. Dat we een aantal dingen misschien niet hebben. Misschien is het ook alleen maar goed dat we niet alles willen. Microfoon retour, Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike.
1: Ja, Kuzo, PDV-SAM. Ja, ik hoorde al een paar keer iemand die probeerde er onderdoor te komen of tussendoor. Maar ik had het idee dat hij op de uitgang zat. Dus ik geef even een kleine keer. Dus papa houdt hem al braaf weg al.

0: Ja, niemand niet, eenmaal andermaal verkocht, zeggen ze dan. Ja, ja. Ja. Dat weet ik ook. NAVO, ga je me danken voor mijn naam en mijn zoon. Een beetje in vermoeidheid begint toe te slaan hier.
1: Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo, GTC 677 hertz.
0: Een drukke dag, nou ja, druk, maar kleinkind op visite. En dan wil ik wel een beetje fit zijn, dus. Ik ga je die finale geven. Tenzij je natuurlijk nog een prangende vraag hebt, kan dat altijd. Maar anders geef ik je die finale. PD5 Sam, op papa ook en op daarvoor ik ook.
2: Nee hoor, ik heb niks meer. Dat was weer een... Ik wil me wel even kwijt dat het weer een hartstikke leuk en interessant curso was. En ik denk dat het voor beide kanten geldt. Ik wens je nog een hele fijne avond. En 73 van PD5 SAM.
0: Nou, het genoegen was gemeenschappelijk, dus dat deel ik met je. Ik vond het ook een leuk gesprek. En ik heb me weer eens een beetje verbaasd over wat er allemaal kan. Was er altijd mooi weer om te horen, dat het techniek... vind ik ook prachtig. Oké, ik zou zeggen tot een volgend maal. 5 Sam, met je sluiten, papa, ook nog een draad, weet ik al, 73.
2: Ja, nou ja, dat maakt deze hobby ook leuk, hè? Dat je van beide weer leert. En dat is het, vind ik het allerleukste. Goed, fijne avond, 73. Dit is Papa Delta 5, Sierra Alpha Mike.
0: En 73 van PNOB, over en uit.
2: Bye.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: fejl ännu eller med jag? Ah, je bent er. Op Delta 0, Mike India Yankee. Ja, ik ga net zitten, ik had even bezoek. Dus ik heb nog weinig gedaan. Ik had wel een paar YouTube filmpjes zitten kijken over dat ding. Maar hij staat hier nou. Ik ben nog niet aangesloten hoor. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, Roger. Heb je alleen de PD0 en je P1 zitten voor de statistieken? Had je alleen de Zetto of had jij nog iets extra's bij Norbert? Ik weet het niet of je hem zo alleen kaal gekocht hebt of nog een speaker of voeding, weet ik veel. Wat er allemaal meer van is, weet ik niet hoor, maar... Ik denk dat het bij het Z alleen al even genoeg is, denk ik. 0MJ, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MJ. Nee, alleen de Z. Microfoon zit erbij en nog allemaal plugjes voor... weet ik veel wat. En de voedingskabel. En tussen die voedingskabel zit ook nog een filter, hè? Een wit EMC-filter, zeg je dat wat?
1: Ja, dat is een Europese versie, hè. Daar moet dat filter tussen staan. Doet helemaal voor de rest helemaal niks, hè. Weinig eigenlijk, hè. Ja, ik heb hem er ook tussen zitten hier, hoor. Daar ligt gewoon achter de zet, dus... Maar als ik hem meeneem... met de camper mee, dan... heb ik in de camper een losvoer en daar zit dat filter niet in, hè, dus... ja, dat is iets makkelijker, hè. Allah, maar dat maakt niet uit. Nee, maar die hoort dat, dat hoort erbij, hè. Nou ja, dat zijn regels, Europese regels, hè. Dus ja, doe je maar met 0MJ 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ 0MJ. Ja, zelfs het folietje zit nog op de display, hè. Maar ik heb een voeding van 25 ampère, maar die trekt 30 ampère zelfs. Maar er zitten nog geen stekkers aan die kabel, dus ik moet even wat rommelen om... daar wat aan te krijgen. Maar dat is geen probleem. Ik ga dat denk morgen even doen. Op mijn gemakkie. En ik zit ondertussen, zat ik eerder op de avond even naar allemaal filmpjes te kijken over dat ding. Ook over de gewone 7300. Maar het scheelt allemaal niet zoveel, hè. Dus in de handleiding heb ik erbij, Nederlandse apart. Papa, India 3. Die hadden ze boven in de doos gedaan, want in de doos zelf zit. Op de ICOM zit geen Nederlands, er zit alleen Spaans, Duits, Frans, Engels. En dan hebben ze er apart nog een Nederlandse bovenop gedaan. Dus dat is ook mooi. Ja, voor de rest staat hier nou gewoon stoptapen. Ik ga morgen even verder kijken. Dus, maar ik zat even in die beschrijving ook te kijken, dus ik moet gewoon bij het begin beginnen. Ik zie het wel, en die YouTube-filmpjes, die helpen ook wel een beetje, vind ik. Maar daar kijk je ook wel eens naar, zeker. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Norbert. Ja, ook niet in al die filmpjes hoor, er wordt af en toe helemaal kriebel. We zijn er bij die... die vertellen dat op zo'n manier dat je er... die haren overeind gaan staan, hè. Ja, dan ben je al heel snel uitgekeken en uitgeluisterd, hè. Ja. Maar ik ben trouwens benieuwd als je die Nederlandse vertaling hebt, Norbert. Als dat nou de hele complete manual is die ze gewoon niet vertaald hebben, dan houd ik me aan mijn vrouw, hè. een kopeetje, dus dan is dat niet zo heel erg. Maar daar zit geen haast bij, want ik hoef er nou nog niks van te weten. Want wat ik had, wat ik moest hebben, dat kwam ik tegen op het internet. Dat heb ik jou ook toegestuurd. Dat was een stukje de Nederlandse versie, dat is een bladzijde van 18 geloof ik. En dat is over de instellen van de modulatie en nog wat andere dingetjes, hè. Maar niet zo heel erg bijzonder, hè? Dus, maar dat geeft niet. Goed, allee. Nou, ik heb de hoe heet dat ding? De 581. Oh nee, de 851. Die is 70 centimeter doos. Ik heb hem hier op de plank, onder de plank gehangen. Ik heb hem nou op de NW staan. Hij staat in ieder geval. Ik ben eindelijk uit hoe die shift nou. Hoe dat nou in zijn rug gaat, precies. En ik heb de beschrijving erbij zitten kijken. Nou, schiet mij maar af. Daar kom je dus ook niet heel snel makkelijk uit. Maar ja, er ontbreken nog die twee printers ontbreken eruit natuurlijk. Ja, dat zijn nog opties. Had je dan weer extra moeten investeren daarin. Maar eentje die is dan wel, ik denk dat die in Zwitserland besteld. Dat kost maar €35, dat valt wel mee dus. En dat is een kloontje, nagemaakt geheel. En die creëert ook die tonen netjes voor dit set. Hè. Dan kun je die zo erin schroeven. En zo aansluiten, stekker erin steken. En dan moet dat gewoon werken. Maar dat TZT, hè. Hey, hou je mond. Hier komt hij weer. Hij komt wel stiekem. Hij luistert wel mee. Goed, ik ga de microfoon gauw retour sturen. PD0MEI van P1.
0: Ja, oké, okay, naar Z0. Maar jij hebt je ander batterijtje erin gedaan, want hij piept niet meer.
1: Nee. Ja, dat piepen, dat, als hij een tijdje aan staat, dan gaat dat piepen, houdt vanzelf op. En dan wordt die batterij een beetje geladen. Nee, ik heb het houdertje hier al liggen. Nee, ik had geen zin meer om hem open te maken, man. Ik heb het houdertje hier liggen voor het batterijtje. Dus die vond ik weer in de laad, dus... Nou, dan soldeer ik even netjes, soldeer ik die op dat plekje hier, als dat haalt. Ja, één poot in ieder geval sowieso altijd. Het andere pootje, dat zal wel met een draadje worden. Even netjes afisoleren. En dan, op datzelfde plekje weer terugplaatsen. Ja. Maar dat moet nog gebeuren, ik had geen zin om hem uit elkaar te halen. Dus vandaag hebben we van alles een beetje gedaan. Een beetje een kleine GP'tje voor 70 centimeter even in elkaar gezet. Dat is ja, heel simpel hoor. De vier radiaaltjes naar beneden aan een BNC-connector. Een chassisdeeltje. En op het pennetje daar zit weer een schalertje aan. Nou, een haakje heb ik eraan, dan hang ik hem zo hier aan de gordijnrail. En dan werkt goed, hè. In ieder geval de hele weg komt 9++, komt binnen hier. Dus gaat goed gewoon. PD0 en wie jij? P1 naar RZ.
0: Oké, P1 naar RZ, PD0 en wie jij? Ja, het is nog een ingewikkeld ding. Want ik liep ook altijd de tobbe om die shift er nog in te krijgen. Of heb jij dat nou wel in de gaten?
1: Nou, helemaal in de gaten heb ik het nog niet. Maar hij staat nu wel. Ja, ik heb het wel in de gaten dat hij die 1600 shift naar boven en naar beneden doet. Dat wel. Dat gaat al goed. Dus voor de repeaters die onderin het bandje zitten, dus als de NOS, dan gaan we naar boven toe. Dus die staat er nu in dan. Maar ja, het toontje mist nog, of ik moet hier een signaaltje in de lucht zetten van 77 hertz, een audio signaaltje. Ja, dan blijft hij misschien wel open. Dus de microfoon open blijft, hè. Dus ja, dat zou kunnen. Maar ja, dat maakt niet uit. Ja, wat, je kan dan andere ook nog instellen als je dat printje hebt, dan heb je al die tonen. Ja, we wachten maar eens even rustig af, kijken hoe of wat Norbert. Maar de shift, de plus shift heb ik in ieder geval nu wel in Norbert. 0 heb jij 1 HRZ.
0: Ja, oké, okay, 1 HRZ, 0 heb jij. Ja, dat moet ik met dit ding van Frans ook nog eens even voor elkaar zien te krijgen, hoe dat dan makkelijk kan, hè. Daar ben ik eigenlijk nooit meer achteraan gegaan. Deze repeater werkt goed, ik weet hoe ik hem erop krijg. Maar je moet eigenlijk gewoon die geheugenplekken kunnen aflopen, hè. Dan heb je alles op een rijtje staan. En daartussenin heb je gewoon je VFO en gebeuren. Maar volgens mij moet dat gewoon op die manier gaan, toch? Met al die geheugenplekken.
1: Ja, ja. We hebben hier niet bijvoorbeeld... hier te kijken, want dat zal niet zo ver veel verschillen, neem ik aan. Maar het is dan niet goed, maar dat maakt dan niet uit. Iets van memory, of een emmertje, op een tops ergens of zo, of MPR of zo, of MPB, of zoiets dergelijks, dat je daarheen gaat, dan zet hij hem automatisch op zijn geheugenplekken neer, bijvoorbeeld kanaal 1. Nou, daar heb jij toevallig deze repeater op geprogrammeerd. Maar je hoeft hem alleen maar nou in te zetten als je nu heb je hem erin staan. En je hoeft hem alleen maar te laden eigenlijk op een geheugenplek. En dan neemt hij alles mee. De toontjes, heel de zooi, alles neemt hij in één keer mee. Dus dat is dan wel weer makkelijk, Norbert. Ja. Dus, maar ja, dan moet je eens kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. Hè. De principe lukt toch niet met die sets, dus... Nee, ik ken ook dus dat je opnieuw moet instellen. Dat is het enige 0MJ1HRZ.
0: Oké, 1HRZ 0MJ. Ja, want toen ik hem kreeg van Frans, toen zat die NOS er ook al bij. En toen heb ik al ergens zitten kijken en... Ja, ik had het in het begin niet helemaal in de gaten, maar dan heb ik waarschijnlijk iets gewist of... Ik heb nou alleen deze repeater, die kwam ik gelukkig weer tegen. Maar ik moet hem elke keer als ik de set uit heb en weer aanzet, dan moet ik in ieder geval de toon weer op plus zetten en de shift op min. Maar dat is maar 1 seconde werk. Maar eigenlijk moet dat gewoon met een geheugen, ja, er zit een geheugentoets. Moet je dat gewoon naar beneden en naar boven kunnen uitkiezen, lijkt me. Maar zover ben ik nog nooit gekomen. Ik was al blij dat dit werkte. Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
1: Als je de geheugenplek aantikt en je draait daar gewoon aan de grote knop, dan gaat hij gewoon de geheugenplaats af. In plaats van die frequenties, ja, die verandert hij dan ook. Maar hij loopt wel zijn geheugenplek af. Nee, je moet er wel voor kiezen voor die memoryplek, hè, voor dat M1 of M, of iets met M in ieder geval. Dat neem ik zonder meer aan met die... even kijken, er was een...
0: Ken wat was dat nou? Even kijken, een lampje erbij. G707 TMG707. Ik heb even het lampje erbij. Oh ja, ik heb hier memory. VFO memory. Ja. Het zit er allemaal wel op, maar dat moet ik een keer goed doorlezen. Het is de TMG 707.
1: Ik zal ook even kijken. Zit wel op, toevallig. Want, ik weet niet of daar de TM op staan. Ja, dat staan we wel op. Helmer. TM 707, ja. TM 702, TM 721, oh, er wordt nog G achter, hè? TM 707.

Oh, je hebt nog veel meer in dat ding zit, joh. Dan zie ik... Je kent... Van 118 tot en met 999 MHz kun je sowieso luisteren met dat ding. Ja. En één bandje van 136 tot 174, dat is 2 meter dus, zit daarin. En ander van 400 tot 520 MHz. Nou. Ja, je staat niet in hoe je dat moet doen hoor, dus dat zeg ik erbij.

0: Maar dan ben ik eigenlijk nooit verder mee gegaan. Zenden doet hij daar niet hoor. Alleen ontvangen. Het is de TMG, niet GM, maar G707 A of E. En dat staat er niet achter. Even kijken met lampje weer. Er staat alleen TM G707. TM 707. En de ene loopt tot 440. Dat is een buitenlandse editie. En die ik heb, dat is de 144-430. Dubbelbander. 707A. Dus ik zal er ook eens werk van maken. Maar ik ga eerst morgen die doos voor jullie even inpakken. Ik heb twee dozen in elkaar geschoven nu en dan past die mooi in. Ik moet nog even een hoop tape omheen en een beetje van die bubbeltjes zooi. En dan kan die in ieder geval, van de week heb je hem nog. Het is Papa Delta 0, Mike in die Jayinkie.
1: Ja, prima Noord. Ja, doe maar rustig aan. Geen haast bij je. Nee, ik heb hier al staan. Ik moet eventjes kijken waar ik waar de rest heb. Hè. Dit is dan... ja, dat zijn de modificaties die je kan doen aan desbetreffende sets. Even kijken, heb ik die 707, 781. Nee. Die TMG heb ik niet gedownload. Maar dan zal ik pas even. Dat zal ik al even downloaden. Ik heb gezegd. Ik kan voor de grappen. Je vindt het wel eens leuk om dat uit te zoeken. Hè? Hoe je dat moet doen. Hè? En, op een eenvoudige manier. Hè? En dan. Ja, je moet gewoon met z'n tweeën even ervoor gaan zitten. Hadden we toen ik was. Hadden gewoon even. Een half uurtje of een kwartiertje moeten gaan zitten, had je het doorgehad. Ja, niet dat ik het weet, maar... maar af en toe zijn er dingen die gewoon... vanzelfsprekend zijn, hè. Die dan, hoe je het dan moet doen, hè. Dat met al die sets allemaal zo'n beetje hetzelfde allemaal werken, hè. Ja. Je krijgt al een hele pistool hoor, met de 73. Ja. Ja, en die van jou die is nog uitgebreider dan zelfs deze hier ook. Dus, nou ja. Eerst de hoofdmoot maar, dat die in ieder geval zover klaar is. Dat je in ieder geval overal kan luisteren sowieso. En in ieder geval op de banden waar je uit kan komen dan... ook normaal uit kan komen zonder dat er van alles niet goed gaat. Hè? Dus dan eerst maar even de modulatie spul goed zetten. En je kan het beste doen toch al met een koptelefoon hoor. In de monitorstand. En dan een koptelefoon opzetten. En dan kun je het vrij redelijk en heel netjes kun je het regelen. En dan kun je het zelf horen. En dan zet je het vermogen minimaal. Hè? En dan kun je het zelf heel goed horen. Ja. En dan gaan ze niet lopen brullen dat je of je vervormt helemaal. Of je vliegt alle filters uit. En je kamer breekt ben je dan. Nee, dat heb je dan niet. Dus dan zit er weer te hoog en te veel hoog in. En te weinig laag in. Of andersom weer. Dan hebben we altijd wat te zeuren. Hè? Dus maar dan kun je in ieder geval... hem zelf zo dusdanig zetten dat het een beetje netjes lijkt, Norbert. 0MJ,
0: P1HRZ. Ja, P1HRZ, bij de 0MJ, ja. Ja, ik zit er nou net even naar te kijken. Ja, in de doos zitten nogal die verloopplugjes, hè, voor koptelefoon, morsensleutel, weet ik veel, maar ik zie nou ook dat er een...

0: onderin een gleufje zit voor een SD-kaartje. Ja, dat zou ik ook eens moeten lezen waar dat voor is. Is dat bij die van jou ook? Is Papa Delta 0, Mike in die Jajinki.
1: Ja, ja. Toet hem al even aan. Bop, bop, bop, bop. Dat is 40 meter. Ja, er zit ook die SD-kaart zit er onderin. Wat staat daarin? Nou, in ieder geval je roepletter staat erin, als je die erin in beeld wil hebben, bij het opstarten. En je instellingen staan erin, die je gekozen hebt, die staan erin, als je daar niks aan verandert. En je reset het hele spul en je zet hem weer uit en weer aan, dan neem je gewoon alle instellingen die op de SD-kaart staan gewoon netjes weer over. Hè? Ja. Dan sta je gewoon weer zeer op iets met wat je ingesteld had. Hè? En wat kun je meer erin zetten? Je kan, als je wil contesten eventueel, nou dat ben je ook niet. Dus, maar dan kun je er een CQ-oproep erin zetten. Dan hoef je alleen maar op een knopje te drukken en dan gaat hij vanzelf brullen. Hoef je zelf niet te kletsen. Hè? Dus, en dan heb je dat zelf ingesproken, dat neemt hij op dan. En dan... ja, dat soort dingen, dat staat dan op de SD-kaartje. Je moet eens kijken wat er nog meer op de SD-kaartje. Maar misschien heb je wel ergens een SD-kaartje, een gig of zoiets. Dan steek je dat erin en dan zorg je dat dat leeg is. En dan zet je dat erin. En ik vind dat altijd wel makkelijk hoor. Dan kun je altijd in ieder geval vrij en blij kun je rommelen. Zonder dat je alles helemaal in één keer alles wist, één keer Norbert. 0 en jij, 1 HZ.
0: Ja, oké, P1 HZ, P2 0 en jij. Ja, ik heb nog eens een kaartje ergens. Er zat niks bij in ieder geval. Dus, nou ja, ik ga het allemaal wel even uitvinden nog. Ik begin nu al te zweten. We gaan het meemaken. Ja, ik heb er nog niet veel naar gekeken vandaag, want ik heb vanavond weer bezoek. En hij was natuurlijk al vrij laat, dat ding. 3:30 geloof ik. Dus ik heb hem uit de doos gehaald en nog even boodschappen gedaan en... gegeten en toen kreeg ik alweer bezoek. En nu ga ik even zitten, vandaar. Morgen weer een dag. Morgen nog het eerst die doos even in orde maken. Dan heb je die van de week in ieder geval nog. Ik had ook nog die bus erbij gedaan voor Wil, want die zag ze staan. Verleden week, op eerder, wat is het alweer, 14 dagen geleden, in de keuken. Dus ik had toen een doosje besteld met die bussen. En daar zaten er 3 in, dus ik denk, doe er gelijk één bij. Dus vandaar. Dus ik heb Frans nog niet gehoord. Frans is er meestal niet zaterdagavond, hè. Het is Papa Delta 0, Mike in die Jajinki.
1: Nou, ik heb extra kier gelaten. Meestal is het wel, maar... nou, de gebruiksaanwijzing. Zegt je helemaal in Nederlands, man? Nou, dan... als we daar niet uit moeten, als we daar dan niet uitkomen, dan weet ik het niet meer, Norbert. De Nederlandse versie daarvan. Die TM707A of tot en met E. Hè? Maar dat maakt niet uit. Ja, nou, dan ga ik wel even kijken hoe die 2 meter doos en 70 centimeter hoe dat in moet stellen. Kijken of we daar komen en dan ga gaat toch vanzelf lukken, Norbert. PT0 MEI van P1 HRZ.
0: Oké, okay, P1 HRZ 0 MEI. Ja, ik heb hier ook zo'n pakket liggen van Frans, ook Nederlands. Ik heb er wel in zitten kijken. Maar toen had ik deze repeater aan de praat en toen is het eigenlijk weer verwaterd. Dus, maar ik moet er eigenlijk gewoon mee verder. Want anders kom je er nooit achter. Het is niet een simpel knopje en een VFO'tje draaien. Zoals vroeger. En zeker niet met dat nieuwe ding nu weer. Ai, dat wordt nog wat. Dus, maar ik ga even de honden uitlaten en dan ben ik misschien wat later nog even retour. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed hoor, Bert. Nee, als je hem aanzet, dan zullen we even denken, wat krijgen we nou hier, oh joh. Maar ja, het zit toch heel netjes in elkaar. Ik denk als je de handleiding gewoon volgt, dat het heel erg makkelijk is. Of heel erg makkelijk. Ja, daar is doorheen te komen. En het volgt zich allemaal op een goede manier op, zo, waar je heen moet en wat je doet. Hè. En dan, dus zet je niet dat je, als je wat kiest, dat je eerst helemaal heen moet. Waar staat dat ergens? Waar moet ik daar zoeken? Nee, daar gaat hij gelijk heen. Hè. Dus het is wel een hele menustructuur zit er netjes in. Hè. Dus, maar gaat heel goed. Het is gewoon een uitdaging waard, hè. Ik hoefde het niet te doen, want ze hadden me had hem voor mij netjes helemaal geüpdate en in ieder geval ook de 60 meter band toegevoegd. Want die zat natuurlijk niet in natuurlijk. En die had hij netjes toegevoegd hierin, dus 70 mega stond er al in. Dus alleen 60 meter moest hij dan er even inzetten. Dus en later heb ik dan zelf het watervalsysteem daar nog in moeten regelen en daar neer moeten zetten. Maar dat gaat wel vanzelf. Nou, ga eerst lekker met je hondje lopen en dan het boekje volgen en dan niet druk maken erover. Dat is hartstikke leuk. 0
0: MEI 1 HRZ
1: en we horen
0: je
1: straks weer naar de uitlaatservice.
0: Ja, oké. Okay. Ja, woef woef. Nee, dat komt wel goed, joh. Het is in ieder geval geen IKEA-handleiding, hè. Van 1 naar 2 naar 3 naar 4. Daar ben ik al achter gekomen. Ik zat hem al even helemaal door te pluizen. Toen ik hem net binnen had. Dus, maar dat komt wel goed, joh. Ik zeg wel, ik heb binnenkort een cursus van jullie nodig. Met de telefoon erbij. Dus, maar dat komt wel goed. Ik ga even de honden uitlaten en we horen straks nog wel even. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja,
0: goed,
1: doe het lekker rustig aan, dan spreken we straks alweer, hè. 0 MEI afuit dan 1 HRZ.
0: Thank you.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.